0: Dus dat hij gaat de zwarte schatten voor aantal niet terug kan vangen.
1: Nou, wat doen we dus aan de
2: Dus dan weet je het,
1: Nou, wat doe je dus dan weet je het?